gende orina okusonyi wa olwo okwagala kwolina katonda bakatonda nakolwalero kusazewo okusonyiwa wulirango osonyiwa omukwano gwo gwolina gwofunye leero abakukola obubi abakulumya omutima yogera ugamba mukama leero nsonyiwa omwami wange mukama leero nsonyiwa abaana bange batambulira leero mukama nsonyiwa mujja wange leero nsonyiwa mukama yangobya ku mulimu leero nsonyiwa